hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Muziek uit de regio. Je stopt op Radio Spannenburg.
1: Wat als de mensen zeggen? Zorg dan eerst eens naar jezelf. Wat als de mensen zeggen? Zorg dan eerst eens naar jezelf. Nu zei ze dat ik je zin gewoon niet begreep.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is actiefien op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit dien regio. Radio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premier dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

Misschien een tip van de NIJs-redactie of een berucht van de radio? Liet het u weten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Was toch een tip van de NIJs-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Liet het u eens weten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Justine Snijnske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. En twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Voor Stovitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Jood. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Tot maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik lag er in de wieg, toen had ik ze al. De dokter zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik nooit eerder met maakt mezelf. Want er lijkt wat in de wieg, dat is sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je, want ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhazen. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen leggen we daar minder op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten van zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Want nou, die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben je.

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid een spetter van een ding. Ik dacht dat het verhaal wat een smoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zijn wat doelstwaardig voor de tost. Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog. Je hebt er boven op je rug zitten. En er is ook nog één bij. Je hebt geslachtsdeel. En die staan boven op zijn hasses. Maar die staat finaal van over zelfs, een kanarie, hoor. Maar ze zetten geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sloepen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid die schreeuwt zich dood. En sprint in één keer, dan was het eruit. En

Oh, had ik mijn water pakken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwitzakken trek ik bouillon. Ja,

Ik eet er lekker van! Dank je wel.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

even binnen het beërfschip van een hore tiet. Doet varen broden weer en het libben streed. Maar ze had bij elkaar vertrouwen en wordt bij net versjouden. De skipper

We binnen het beërfskip van een oretiet. We zielen nou omprijzen, het is een orestriet.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spanburg Sport op zo'n juni 2022. En dat weekend een heel mooi plaatje van Will Smith en Miami. En toen heb ik gedraaid een heel mooi plaatje van Helemaal Hollands en Als de Zon Schijnt. En de eerste plaat weekend een heel mooi van Supertramp en School.

We hebben de uitslag van de nieuwe competitie, die zal ik even voorlezen. En je hoort met alleen nog maar Blauw Huis tegen KSC. Hij begint om 12:00. Hier volgen wij mooi. En we hebben nog de korfbaluitslag, die zal ik even voorlezen. En een soort leuke muziek. Vanuit deze studio mooi. En hij heeft een verzoekjes gerust naar Johannes Bellen en appen op de telefoonnummer 0648 en de volgende plaat is ik een hele mooie van Shocking Blue en Venus.

Jou harkie na jou radio spammer gespot op stond mee op zo'n juni 2022. En dat week een hele mooi plaatje van Sorge Baker Selection en Paloma Blanca. En toen heb ik eruit een heel mooi plaatje van LSDJ en Back in My Life. En toen heb ik eruit een heel mooi plaatje van de 3J's en Mensen. En toen heb ik eruit een heel mooi plaatje van Shock and Blue en Venus.

We volgen nog één voetbalclub hier in de Friskemarn en de Buitenom. Dat is Blauwhuist met de Jota Tustin KSC. Ik zou zeggen, nou, dat bent maar mooi tussen hoor in het mooie Blauwhuist.

Uit deze plaat komt een hele mooie plaatje van Peter Koelewijn en Anseline, mijn blonde seksmachine. Nou, lust me zo mooi.

Ja, dat weer een hele mooie plaatje van Paul Elstakken, Rainbow in the Sky. En toen heb ik gedraaid helemaal een plaatje van Gebroeders Co en Helikopter. En toen heb ik gedraaid helemaal een plaatje van Neil Diamond en Sweet Caroline. En toen heb ik gedraaid helemaal een plaatje van Peter Koelewijn en Angelina, mijn blonde seksmachine. Jouw harkje naar je radio Spanburg Spot tot om 4 voor daar, mijn Johannes de Vries. Hij heeft een verzoekje, ik heb gerust naar Johannes bellen en appen op de telefoonnummer 0748, zoals hier in Johannes 0-3-4. Zou het dus radiocollega Orne van den Berg geven en bericht je om te zeggen, Johannes, kist ik een helemaal plaatje erop aan de kets. Die heb ik al opzocht. Een hele mooie van de kets voor iedereen die lust voor de buren links en rechts, voor de hele gemeente, de Friske Barren en de Buitenom. Je komt nooit deze plaat aan de kets in One Way Wind. Als ik naar buiten tas zocht, daar is wat wind, een beetje zinnen. Nou, wat wonen meer.

Ja, dat wil ik een helemaal plaatje van Harry Styles. Hier in Radio Spanbroek Sport. En toen heb ik het rood helemaal plaatje van Gerrit en Hermien en alle duiven op de Dam. En toen heb ik een verzoekje van Orne van den Berg gedraaid. Dat we even van te ketsen. One way wind voor iedereen die luistert. Voor de buren links, rechts, voor de hele gemeente De Friese Marne en de buitenom. En Jota moet ik Blauwhuis toespelen KSC. Het staat 1-0 voor Blauwhuis en een goal is maken door Mark Frankema. Dus die voetbalclub die volgen we mooi.

En we zorgen ik op de klok. Het is weer bijna 3 uur. We beginnen op naar het nieuws van 3 uur. Na 3 uur ben je maar 12 uur van Radio Spomber Spot. Met Johannes de Vries. En ik zeg tot zometeen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spombrugge. Spot op zo'n juni 2022. En welkom bij de 12 uur van Radio Spombrugge Spot. Wat hebben we in deze show tot om 4 voor het hebben? We volgen een voetbalclub hier in de Friske Marne en de Buitenom. Nou, wij volgen Blauw Huis met de Jute Tussen KSC. En de staat het 1-0 voor Blauw Huis. We hadden de nieuwe competitie, de programma, die hebben de uitslag niet. Die zal ik zo meteen even voorlezen. En we hadden kortbalprogramma van Just. Die zal ik de uitslag voorlezen. En ja, en ze wordt leuke muziek op bij deze tour. Want Susanne Freek en halverwege dat ik weer een hele mooie plaat en de eerste plaat weer een hele mooie van The Monkees en I'm a Believer. En heemke verzoekjes kan gerust naar Johannes Belli en appen op de telefoonnummer 0648 zoals hier in Johan 034. We proberen wat leuke muziek te draaien van jongen oud, niemand uit gezond vanuit deze studio hoor. En nou uit deze plaat krijg ik een hele mooie van The Finger Boys. Ah, die heeft heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie en daar past ik wel met deze temperaturen even. Dit is Finger Boys en die zongt even shalalalala. Op de Soysion of Jouwer en ik op de 100 Soysion in regio Heerenveen en omstreken via DAB Plus Radio 4 kanaal 8C.

Ja, dat doe ik een hele mooi plaatje van The Hollison Bustop. En toen heb ik gedraaid een mooi plaatje van Coldplay en Viva La Vida. En toen heb ik gedraaid een mooi plaatje van Grit Wiesma en U Spaken Sin Klok. En toen heb ik gedraaid een mooi plaatje van The Mamas en The Papas en Monday Monday. Toen een heel mooi plaatje van de Fanga Boys en Tja-la-la-la-la. Yo, hark je nou je Radio Spanbrug spot op deze is nooit meer tussen 12 en 4 van mooi Johannes de Vries. En hij heeft een verzoekje, kan gerust naar Johannes bellen en app op de telefoonnummer 0648, zoals hier in Johannes Drijfjouwer. We volgen je in een voetbalclubje in de Friskmaren en de Buitenom. Dat is Blauw Huis met Jute Tustin KSC. En dan staat het voor rust 1-0. Nou, ik hoop dat de punt mooi tussen hoort in het mooie Blauw Huis.

Jou kan Radio Spanbrug ontvangen op de Soision Fjouwer en ik op de 100 Soision Regio Heerenveen in Amstrik en ik via DAB Plus Radio via kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio en ik via de tv-maatschappij de tv-maatschappij in Belk via de tv-tr. En jou kan ik de nieuwe app van Radio Spanbrug even downloaden. Alle mogelijkheden om Radio Spanbrug mooi te nemen. We gaan naar de volgende plaat, eigenlijk een harmonie van de havenzangers en 's nachts na tweeën.

of Pretty. Big City. Big City. Big City. Big City. Big City.

Ja, dat doe ik een hele mooie plaatje van David Bowie en La Dance. En toen heb ik uiteraard een hele mooie Simse plaatje, Summer Jam. En toen heb ik uiteraard een hele mooie plaatje van Tol Hansen en Big City.

Ja, Jota met de Blauwhuizen toespeelde tegen KSC. Nou, maar rust werd 1-0. Nou is het 1-1. Dus dat wordt een verlenging. Dat jaren je me hier nooit voor jouw roer even hoe het gaat daar in Blauwhuis. En we zullen de uitslag van gisteren voorlezen van 6 juni. En we hebben nog de korbaluitslag, zal ik even voorlezen wie er al gaat spelen. He. En heb ik verzoekjes kan gerust naar Johannes België en appen. Op de telefoonnummer 0648-6-1-0-3-4. Dan kunnen we nog een plaatje draaien voor 4 uur.

Dan draaien we even nog Jeroen van Selsten, jouw liefdewens. Hier in Radio Spanberg mooi sport. Maar de enige echte Johannes de Vries. Ik zeg tot zometeen nooit nice van Fjouwer Oeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oere.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep-Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Married a long time ago.

Een hele goeie mee, welkom bij Radio Spanbrugge Spot op deze snoeit mee, mooie Johannes de Vries. Laten we een hele mooie plaatje van Rednecks en Cotney Joe. Daar zie je een voetbalwedstrijd die volgen nou even mooi, dat is Blauwhuis in KSC. Mooi rusten, witte 1-0. En nou is het 1-1 worden. Dus moeten we verlengen met de wedstrijd. Dus we volgen nog even de Blauwhuis even mooi. Wordt het de giet in Blauwhuis? En we hebben nog de uitslag van 6 juni nog. Wie er al voetbal heeft, juster. Nooie competitie. En we hebben nog de korbaluitslag, zal ik even voorlezen. En een soort leuke muziek op deze stuurder. Op de 64, ik op de 106 in regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus rijden via kanaal 8C Glashelder op jouw autoradio. En ik via de tv-maatschappij ben ik via de TVTR. Als je de nieuwe app van Radio Spanbrugge app downloaden. Kijk, via de telefoon jaren en we hebben een tv-kanaal, RTV-kanaal, dus daar ben ik te jaren. Alle mogelijkheden. En via KPN ben ik te zien. Via de tv-kanaal. Dan ben je even op de site van Radio Spanbrugge gezien, dat is www.radiospanbrugge.nl en klik even op Lustrie. En al die informatie op. Hij maakt een verzoek. Ik heb gerust naar de studio België en appen op de telefoonnummer 06-48-61. Johan 0-3-4. We gaan naar de volgende plaat. Ik heb een hele mooie van The Beatles. Here Comes the Sun.

Ja, dat weer een hele mooie plaat van de jazzpolitjes en liefdeliedjes. Ze krijgen een berichtje van Blauwhuis. Nou, dat staat nog 1-1. En nog steeds rust daar in Blauwhuis, hè? En toen heb ik uiteraard een helemaal plaatje van The Beatles en Here Comes the Sun. Dan gaan we even naar de uitslag van 6 juni. De Noordcompetitie heeft voorlezen wie er al juist spelen, hè? Nog moest het zijn DTD. Om 12 uur. 9 jou voor Nok. Keurige Nok. En Johan Faber. Dan gaan wij naar de woorden. Die moest juist erom Jelf trein zijn de Lauwers. Het is treitwaar, dus helaas voor de woorden. Kop ervoor de heren van de woorden uit de Orge Woy. Dan geven we even naar VVI. Die moest juist erom Jelf trein zijn Alkides. En het weer 0-2 voor Alkides. Dan geven we naar Delfsterhuizen, die moest juist erom jouw treintje CEC. Het deed wat waar en toen verlenging. Maar het is uiteindelijk 12 jaar voor Delfsterhuizen. Keurige poppenlevering in Delfsterhuizen, hè? Toppie diënt, hè? We gaan zo meteen weer even een plaatje draaien. Dan zal ik zo meteen even de korfbalprogramma de uitslagen vertellen van juster, hè, 6 juni. We gaan even naar je techno-head. Die had Johannes toevallig juist luisteren. Ik denk, hey, die kan ik ook wel even draaien. Techno-head en I wanna be happy, happy, happy.

Ja, natuurlijk een hele mooie plaatje van Justin de Wild en Cereo. En toen hebben we gedraaid een hele mooie plaatje van Fleetwood Mac en Gypsy. En toen hebben we gedraaid een hele mooie plaatje van The Techno Head en I Wanna Be a Happy, Happy, Happy. Dan gaan we even naar de kortbalprogramma van 6 juni de uitslagen even vertellen.

Dan gaan we eerst even naar 3 juni. Toen moesten harig 12, die moesten om kwartier zijn in Oko Bies 3. En het is 11:11. Dan gaan we even naar het programma van 6 juni even lezen. Dan gaan we even naar jouwere 12, die moesten just om 1 uur zijn harig 12. En het was 14:20. Dan gaan we even naar jouwere 1, die moest om 11 uur in de waterpoort 1. En het was zondje en jochtje, dus de punt weer naar de waterpoort in Snit. Dan gaan we naar de korfbal van het DTG. Je moest ik het 3 juni om 11:28 Novejas. En het weer 14:11. Nou, net zoals DTG. Dan gaan we even naar harige Ian. Die moest om 4 voor het in Palace 08 de backstore.nl. En het weer Jan 2015. Dus de punten die je lezen bij Palace08TheBackstore.nl. Dan gaan we naar de korpenclub van Lemmer, KV Lemmer. Dan moest Lemmer 12, moest om 12 uur zijn met Friesland Radio Risk 8. Het weer Sanshaan. Dan gaan we naar de korpenclub van Lemmer 1. Die moest om 11:00 zijn de Westergo 1. 11:15. Dus de punten die je lezen in Balset. Dan gaan we even naar de korfbalclub van Heerenveen 12. Die moest juist om 12 uur het zijn AVO 12. En het weer 24-21. Dus de punt neer is in Heerenveen. Dan gaan we naar Heerenveen 1. Die moest juist om 11:00 zijn Dindoa 1. En het weer 20-15. Dus de punt neer is in mooie Heerenveen. We gaan naar de volgende plaat. Ik een hele mooie plaatje van Tarkan. Die komt uit Turkije, boy. En die heeft heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een helemaal niet in. Tarkan en Simmerik. Hier op de Soysion of jou. 100 Soyshorn in regio Heerenveen en Amstrekken. En ik via DAB Plus rijden via kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio. Tot de 4 voor de Radio Spomber Spot met Johannes de Vries.

Ja, dat weet ik een hele mooie plaatje van Jannessen aan het strand van Puerto Rico. En toen heb ik het draait helemaal plaatje van de Golden Earring en Read the Love. En toen heb ik het draait helemaal plaatje van Tarkan en Simmerik. Toen had ik in je Radio Spanbrug spot. Elke snoot mee tussen 12 en 4 mooi Johannes de Vries. Na 5 uur heb ik een heel mooi programma, dat is Snijske Muziek, maar Romke Kroondik tot ons zoon, over het avond, zoon tot 8. Hebben we Radio Spanbrug non-stop muziek. En tussen 8 en 10 dan heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Dan gaat het weer even op non-stop en dan gaat het morgen tussen 8 en 10 hebben we afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol, de herhaling van de Snoeite Jongens. En dan gaat het weer op non-stop. Blauwe Kous stemt op Radio Spanbrug, Trodde Wieken.

komen de artiesten tussen 8 en 10. Dan heb ik musical onthaal met Johannes de Vries. Dan kan je hem qua verzoekjes waarom vraag je op de tolvennummer 0648, zoals hier in Johan 0354. We gaan zo meteen weer naar de volgende plaat van Nakatomi. Ah, die had een heel soort nummers maken, maar deze vind ik er helemaal niet in. Dat is Children of the Night van Nakatomi.

Ja, dat we een hele mooie plaats van Nakatomi en Children of the Night hier in Radio Spanbrugge Spot. Je moest Blauwhuisje te spelen om 12 uur in KSC 1. En mooie rust werd 1-0. En toen werd 1-1. En toen moesten hun penalty zitten. Met 4-4 voor Blauwhuis. Dus Blauwhuis die had punten binnen. Keurig grote klasse, Ima Fonk en de ploeg van Blauwhuis. Ik namens Radio Spanbrug Spot van harte gefeliciteerd en wij volgen je weer mooi, hè? Heb je een spot naar spot evenementen in de regio, kan je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospanbrug.nl. Dan geeft de spotredactie zien dat er een mooi spot evenementen in de regio binnen. Heb je een spot naar spot evenementen in de regio, kan je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospanbrug.nl. We gaan even naar de volgende plaat. Ik heb een hele mooie van ABBA. Die zongt even Mamma Mia.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaat van ABBA en Mamma Mia. Dus heb ik op de klok, het is weer bijna 4 uur. Dat betekent dat ik mooi stopje mooi mijn Radio Spamberg spot op deze zon juni 2022. Na je week tussen 12 en 4 ben we weer mijn Radio Spamberg spot. Hij heeft een spot naar spot evenementen in de regio. Kun je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospamberg.nl. Dan geeft de spotredactie een cent dat er een mooi spot evenementen in de regio binnen. Na 4 uur heb ik snijske muziek, maar Romke Kroon die ik tot ons aan hoor daarvoor zondag een Radio Spamberg non-stop muziek. En tussen 8 en 10 hebben we afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En dan gaan we weer op Radio Spamberg non-stop muziek. Gevarieerde muziek. We hebben de laatste plaat ik gelezen en als dat uitkomt, dat weet ik even net. We gaan een liedje creëren, something van Diana Ross. I'm coming out. Ik zeg tot na week. Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snoiske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag want naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuiterregio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij het blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja. Welkom, Afslag Maandag, aflevering 244, 7 juni en 8 juni 2026.
3: Nieuwsevenementen en lekkere muziek de komende 2 uren op je radio.
2: Nou, klopt. En we gaan lekker beginnen. NXS is dit, New Sensation.

0: met z'n allen.
1: Keurig.
0: Steve Harley, Cockney Rebel, Make Me Smile. Come up and see. Nogmaals welkom, aflevering. 244. Dit zit erin.
2: Nou, we hebben allemaal dorpsfeesten. Want we zitten midden in het seizoen voor de dorpsfeesten.
0: Ja.
2: Sommel heeft afgelopen weekend een leuk feestje gevierd. En Bantegin en Haskewanne die binnen nu aan de beurt. Die laatste die is extra speciaal, want het is voor hun de 65ste editie. En dan denk je, ja, kon dat dan niet met 60? Nee, toen was er corona.
0: Oh, dat is ook zo, ja.
2: Toen kon het helemaal niet doorgaan.
0: Nee.
2: Dus ja, toen dachten ze, nou, dan gaan we van de 65ste editie maar een extra groot feestje maken. Nou, verder hebben we allemaal nieuws uit de regio. Bij het Vredeshof in Dreistenbos, daar is een bijzonder monument onlangs onthuld. Namelijk het eerste Belgische vredesmonument.
0: Ah, kijk, dat was hij al.
2: In Nederland.
0: Oké.
2: Moest een keer komen. Ja,
0: ja, zeker.
2: Heeft allemaal met de Eerste Wereldoorlog te maken. Duiken we straks eventjes in. Nou, niet in die oorlog, hoor. Maar wel in vredesmonument.
0: Heel goed, heel goed.
2: Nou ja, dat en meer.
0: Oké. Okay.
2: We gaan er weer een gezellige uitzending van maken.
0: Ons advies is gewoon lekker blijven luisteren. Dus, want de muziek is ook goed.
2: Is hij van vinyl?
0: Hij is niet van vinyl. Volgende week weer. Volgende week gaan we vinyl draaien.
2: Ja, we gaan hem repareren.
0: Precies. We zijn druk bezig. Albert Hammond is dit.

0: Francis en Alphabet Street. Even kijken, daarvoor hadden we Diesel, Samantha, Samantha, dus met hoe je het zegt, hier op Radio Spannenburg. Feestweek Bantega, Ronald.
1: Jazeker, want woensdag gaat dat los. Dat duurt tot en met zondag. En ja, de organisatie heeft weer een programma samengesteld met activiteiten voor jong en oud. Ik ben het programma boekje even doorgegaan.
0: Oh, lekker bezig.
1: Ja, en opgesomd komt het er als volgt uit. Woensdag dan beginnen ze daar met de kinderspelen. Kinderen leggen daarbij een speelse variant van de Elfstedentocht af. Ja, het zou wat zijn als ze alle Elfsteden bij langs moeten. Ja. En s'avonds nemen buurten het tegen elkaar op tijdens een zeskamp. Donderdag dan staat in het teken van voetbal. Teams van SC Bantega en VV Oosterzee die spelen wedstrijden voor zowel jeugd als senioren. En na afloop dan verzorgt de Band of Brothers een optreden. En vrijdag dan begint de avond met een Frieske pubquiz. Dat wordt gecombineerd met een moordmysterie thema. En later op de avond volgt een optreden van de Bounty Hunters. Zaterdag, dat staat traditioneel in het teken van de Playback Show. Deelnemers die brengen Friese nummers ten gehore met allemaal uiteenlopende acts. En na afloop verzorgt DJ Marcel de Rooij de muziek in de feesttent. De feestweek die wordt zondag afgesloten met een tentdienst, een fietsoptocht voor kinderen en een familiedag met allemaal activiteiten, muziek en vermaak.
0: Kijk, altijd leuk. Haskorne die staat donderdag 11 tot en met zondag 14 juni weer in het teken van de jaarlijkse dorpsfeesten. Dit jaar heeft het evenement een bijzonder tintje omdat de feestcommissie 65-jarig bestaan viert. De feestcommissie op de feestweek die begint op donderdag 11 juni met het traditionele volleybaltoernooi. Vanaf 6:30 s'avonds nemen de teams tegen elkaar op. En na de prijsuitreiking volgt een feestavond met Disco Flash. Vrijdag 12 juni start het met een peuterochtend. En later op de dag kunnen inwoners deelnemen met de middag met koffie, spelletjes en ontmoeting. Er staat ook een ding bingo op het programma. En in de loop van de middag verzorgen de jongeren optredens tijdens Show Your Talent, gevolgd door playback optredens van de Meerkamp teams. De avond wordt afgesloten met live muziek van Graatse Bosma met een dansavond met de Disco Flash. Zaterdag 13 juni zijn er spelletjes voor basisschoolkinderen. In de middag vindt het Meerkamp plaats. En voor de jongeren bezoekers is er een ballonnenvouwer aanwezig. S'avonds dan treedt de coverband Lead op in het feesttent. De dorpsfeest die eindigt op zondag 14 juni met een tentdienst, muzikaal begeleid door muziekkorps Excelsior.
1: Wij wensen jou heel veel plezier op dat feest.
0: Zo is dat. Zometeen.
1: Zometeen hebben we het weerbericht.
0: Goeie. Jazeker. Kleine tease.
1: Het weerkoortje moet nog arriveren.
0: Oh nee. Ja. Oké, okay, nou spannend. En focus it. Don't let go.

0: Dan Hartman op Radio Spannenburg. En zijn Real Light My Fire. Even kijken, was het weerkoortje nou aanwezig? Want ik weet het allemaal.
1: Ja, ze hadden wat moeite, maar uiteindelijk is het goed gekomen.
0: Oké.
1: Okay. Nope.
0: Wat gebeurt hier allemaal?
1: Mijn microfoon, daar zit gewoon ook wat in los.
0: Kun jij 3 vooraf geven? Want ik heb niet het gevoel dat ze weten dat we on air zijn.
1: 2, 1... Weerbericht. Maar ik heb geen 3 gezegd.
0: Nee, hoe raar dit?
2: Radio Spannenburg, ja. Weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
1: Maandagochtend, daar beginnen we mee. Dan is het bewolkt. We hebben te maken met hoge bewolking zelfs.
0: Oh jee.
1: Ja, maar de zon brandt ook daar niet doorheen. Nou... Af en toe, klein beetje zon. Houdt het wel mee op. Blijft de tijd droog. Op veel plaatsen wordt het trouwens ook nog wel warm. Met 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het zelfs nog een paar graden warmer worden. Dus je kan de jas thuis laten als je die kant van het land op moet.
0: Die hoeft niet aan dus?
1: Die hoeft niet aan, nee.
0: Okay, nee, dat is goed.
1: De wind die komt uit het zuiden, die is matig. Nou, dan gaan we naar de middag. Vanuit het westen stijgt dan de kans op een bui. Later in de middag dan komen die buien ook bij ons in Friesland. Rond de klok van 4 of 5 ongeveer, had ik begrepen. En de wind die draait dan naar het zuidwesten. En dan wordt het langs de Wieren ook vrij krachtig, die wind. Aan het einde van de middag en aan het begin van de avond... dan trekken die buien dus over de provincie richting het oosten. Dan de nacht, na dinsdag, dan verdwijnen de meeste buien naar het oosten toe. En dan komen de droge perioden met opklaringen. En misschien nog een enkele laatste bui. Nou, dan dinsdag, dan hebben we te maken met wisselvallig weer. Stapelwolken en van tijd tot tijd zijn er enkele opklaringen. Er komen ook weer enkele buien voor. En, en het aantal buien neemt in de middag toe. Er is ook weer kans op een klap onweer. En er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Met middagtemperaturen van 16 of 17 graden is het wel koel voor de tijd van het jaar. In de combinatie met de buien en de wind zou je eigenlijk dan niet eens zeggen dat de zomer voor de deur staat. De dagen daarna dan blijft het wisselvallig met regelmatig buien. Zo nu en dan breekt de zon door. Maar vooral midden op de dag zijn er weer vrij veel stapelwolken. En met 16 tot 18 graden blijft het koel. Gemiddeld is het in juni tussen de 18 en 22 graden. Ja, daar zitten we dan een fractie onder. In de weekend zijn er minder buien en kan de temperatuur een paar graden stijgen.
0: Aha. Nou, ik ben benieuwd naar de weerspreek van deze week. Ik zou zeggen, maak me gek.
1: Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht en duur.
0: Ongelooflijk, het is allemaal zo duur.
1: Ja. Straks gaan we het hebben over het eerste Belgische vredesmonument in Nederland. Die staat in het Rijsterbosch sinds afgelopen week. En er komen vanaf 2030 dikke hoogspanningslijnen. Die gaan dwars door Friesland en Groningen naar de Noordoostpolder. Ja, en die gaan ook dwars door onze gemeente. Ja, daar vinden we natuurlijk met z'n allen wat van. En als we daar wat van vinden, dan kunnen we deze donderdag... naar een informatiebijeenkomst in Haarschoorne. Straks daar meer over.
0: Eerst de muziek van Live, de akoestic versie van They Stood Up For Love.

0: Doe nog eens. Bluff, omarm, hoogstens met de wind was dat.
1: Hele nummer weer verpest.
0: Ja, Ronald weet hoe die nummers moet kapot maken. En daarvoor hadden we live met de studioverloop. Was niet live, maar was wel live. Snapt u het nog?
2: Ik snap het.
0: Nieuws uit de regio, Ronald.
2: Bij het Vredeshof in het Rijsterbos. Daar is een bijzonder monument onthuld afgelopen week. Namelijk het eerste Belgische vredesmonument van Nederland. Het herinnert aan een grotendeels vergeten stuk geschiedenis uit de Eerste Wereldoorlog. Toen zo'n 3000 Belgische militairen werden geïnterneerd in Gaasterland. Initiatiefnemer Henk Luijks heeft een persoonlijke band met het verhaal. Zijn opa die kwam als jonge militair naar Friesland en bleef na de oorlog, omdat hij verliefd werd op een Friese vrouw. Een familieverhaal vormde de aanleiding voor het monument. Volgens Luijks laat de geschiedenis zien hoe belangrijk gastvrijheid en menselijkheid zijn. De komst van duizenden Belgen die hadden destijds namelijk veel impact op de regio, maar ze werden wel opgevangen.
0: In Haskelhorne kunnen inwoners donderdagavond de plannen bekijken voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Groningen en de Noordoostpolder. Het gaat om een lijn van 380 kilovolt, bedoeld om duurzame energie en vooral van windparken op de Noordzee door Nederland te transporteren. Een groot deel van het tracé die loopt door Friesland, onder meer door de gemeente De Friese Marne. Daar roept het project vragen op, want hoewel de hoge masten het landschap doorsnijden, krijgt de provincie er voorlopig geen directe voordelen van. De gemeente die erkent de noodzaak van de uitbreiding van het stroomnet, maar wijst ook op de impact voor de inwoners en ondernemers. En daarom wordt er gepleit voor zorgvuldige uitwerking en passende compensatie. Belanghebbenden die kunnen tot 2 juli hun mening geven. De uiteindelijke beslissing over het tracé die wordt in 2027 verwacht.
2: En de nieuwe zwaanmascotte van Langweer, die heeft een naam gekregen.
0: Nou, daar komt-ie.
2: Tijdens de acht van Langweer werd afgelopen zaterdag bekendgemaakt dat de mascotte voortaan door het leven zal gaan als Zeesluis uit Muiden.
0: Yay! Zeesluis uit Muiden.
2: Nee, Pieter de Zwaan.
0: Oh, Pieter.
2: Pieter de Zwaan.
0: Dat is ook leuk.
2: Pieter de Zwaan. De naam die werd gekozen uit de vele inzendingen die de afgelopen weken binnenkwamen. Opvallend genoeg werd Pieter de Zwaan door veel inwoners voorgesteld. De naam die verwijst niet naar Zeesluis uit Muiden, maar naar een bekende zwaan die vroeger in en rond Langweer leefde en door veel dorpsgenoten nog altijd wat herinnerd. Nou, wat leuk dit, hé.
0: De eerste reacties binnen. Ja. Goed. Nou ja, Zeesluis uit Muiden is het dus niet geworden. Pieter de Zwaan wel.
2: Ja, fantastisch, Pieter. Pietertje.
0: Gefeliciteerd, Pieter.
2: Wat voor geluid maakt een zwaan eigenlijk? Nou, geen idee.
0: Ik heb geen idee. Nee. Meer nieuws vind je op radiospannenburg.nl en download de app op rtvspannenburg.nl/app.
2: Ja, hij is gratis.
0: Nog steeds?
2: Hij is nog steeds gratis, ja.
0: Nou, dat is mooi in ieder geval.
2: Ja, en nu we het toch over gratis hebben.
0: Ja.
2: Dat televisiekanaal wat we uit gaan rollen, dat is ook gratis te zien, hè?
0: Dat meen je niet?
2: Jazeker, het zit gewoon bij televisiepakketten in.
0: Kunnen we die al ergens zien?
2: Ja, bij KPN.
0: Kijk. En Delta.
2: En Delta.
0: Ja, precies.
2: De rest volgt nog.
0: Okay.
2: Houd geduld.
0: Houd geduld. Zometeen bij Afslag Maandag. Een ingekomen bericht nog.
2: Hebben we ingekomen bericht, hè?
0: Ja, popcorn.
2: Ben dol op. Oh ja, dat moet opgetreden worden, ja.
0: Mooi.

0: The Cats en Let's Dance op Radio Spannenburg. We hebben nog ingekomen bericht.
1: Van Popcore Hege Hakken. En ze komen ook uit Heeg. Want zij verzorgen zondag 14 juni... een Sunday Afternoon Concert... in de Hobbe van Baardsjerke in Jouren. 25 vrouwen uit Heeg en omgeving... die zingen al meer dan 10 jaar... vierstemmige hedendaagse popmuziek. Oh. En de muzikale leiding die is in handen van dirigent Akke Bosma. En de pianobegeleiding wordt zondag verzorgd door Peter van der Zwaag. Het begint om 3:30, duurt tot 5:00. En kaarten die kun je krijgen via een linkje die op hun Facebookpagina staat. Dus naar de Facebookpagina van de Hege Hakken.
0: Oké. Zometeen in 2:00 van afslag maandag.
1: We hebben het over Sportstad Heerenveen. 13 juni, dan gaan zij een feestje vieren. Ze bestaan namelijk 20 jaar.
0: Oh, dat is een goed jubileum inderdaad. Ja. Oké, lekker blijven luisteren. Na het nieuws van 9:00 zijn we er weer. Dit is de CCR Upper.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja. Welkom. Afslag Maandag, aflevering 244. Wow, met jingle.
3: Ja,
2: mooi.
3: Live ingezongen.
2: Zometeen in Sportstad Heerenveen, die 24 jaar bestaan met jubileumdag. En Leroy Wandeltocht voert langs Eco-kathedralen in erfgoed. Gaan we het allemaal over hebben.
3: Ja, bijzonder is dat Eco-kathedralen.
2: Ja, nog nooit van gehoord.
3: Stenen met allemaal beestjes ertussen en het werkt ook nog.
2: Ja. Oh, sick.
3: We gaan ook voor arbeidsvitamine zorgen.
2: Dek dol op.
3: Mark my words. Cindy Youngblood, If Only I Could, die hoor je na...
2: Hoor je eerst.
3: Die hoor je nu, daarna hoor je de Pointer Sisters. He's So Shy komt er straks aan.

0: kun je wel aerobics op doen.
1: Ja, bijna wel.
0: Pointer Sisters, She's So Shy.
1: En vergeet niet te lachen, want het is leuk.
0: Ja, en over sporten gesproken, we gaan het even hebben over Vision. Want Sportstad Heerenveen bestaat 20 jaar.
1: Ja.
0: Nou, brand los, Erik, want het is een compleet programma wat er zaterdag gaat komen.
1: Is even te kijken, inderdaad. Zaterdag 13 juni vindt de Sportstad Heerenveen haar 20-jarig bestaan met een grote jubileumdag. Het is 22:30, er zijn bezoekers welkom om deel te nemen aan een tal van sportieve en recreatieve activiteiten. Gedurende de dag is er live muziek van verschillende artiesten en groepen. Op het programma staat onder meer een mini-disco. Optredens van Volkert, Hans, Linger en Boots, Bam Persuzie en Wijma en Van der Werf. Daarnaast kunnen kinderen deelnemen aan een speurtocht, puzzeltocht. Ze kunnen zich laten sminken en spelen op springkussens. En er is een stormbaan aanwezig. Ook sportliefhebbers die kunnen hun hart ophalen in de sporthallen, dojo, turnhal en het zwembad worden doorlopend clinics en demonstraties georganiseerd. Bezoekers kunnen kennis maken met onder andere turnen, volleybal, kickboksen, voetbal, duiken, reddingszwemmen, waterpolo en synchroonzwemmen. En verschillende verenigingen en organisaties uit de regio die zijn ook aanwezig om hun sport te presenteren. Zo verzorgen Dyna 75, HZNPC, SGHA en de reddingsbrigade en duikvereniging Moby Dick en HHC Quickstick en volleybalvereniging OPM en Turnover Motion demonstraties en activiteiten. En ook Mountain Network die opent de klimhal, brengt de mobiele klimberg mee. Benieuwd hoe hoog die is. Daarnaast zijn SC Heerenveen Vitaal in het innovatielab van Tialf en Padel Sportstad aanwezig met sportieve uitdagingen en demonstraties. Er zijn ook voor een hapje en drankje is er gezorgd, want dan kun je terecht bij diverse foodtrucks en de bar. Nou, dat is genoeg sportiviteit in ieder geval daar.
0: Je kan je helemaal uitleven.
1: Ja, ik zou het zeggen, ja.
0: Dan kun je ook nog uitleven met een wandeling op zondag 14 juni. Stichting Tijd die organiseert dan een wandeling langs locaties die verbonden zijn met kunstenaar en landschapsarchitect Louis Leroy. De route die biedt keuze uit een wandeling van 10 kilometer van Heerenveen naar Mildaam. Met een terugreis per bus of een iets langere wandelroute. Dan moet je ook zelf teruglopen naar Heerenveen.
1: Ja.
0: De wandeling die is van 11:30 tot 16:30. En onderweg bezoeken deelnemers de Leroy-tuin in Heerenveen. De Eco-kathedraal in Mildam. Die sinds dit jaar de status van Rijksmonument heeft. En diverse plekken in Oranjewoud waar de invloed van Leroy zichtbaar is. Dochter Henriette Leroy en bouwmeester Peter Wouda die begeleiden de tocht. Start en eindpunt zijn het Amelius van Oenemapark bij het Posthuis Theater. Wil je meer informatie en je aanmelden, dan moet je een e-mail sturen naar tijdreizen@stichtingtijd.nl.
1: Tijdreizen, mooi is dat.
0: Ja, tijdreizen.
1: Tijdreizen.
0: Sportiviteit in Heerenveen, dus komend weekend.
1: En na sport komen de feesten.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we straks over hebben. De dorpsfeesten zijn
0: iets
1: ook aanwezig.
0: Leuk. Hmm. Eerst gaan we even lekker swingen op de radio.
1: Gooi die swingen maar in.
0: Dit is de Stijlkansel en Have You Ever Had It Blue?

0: Nog een keer. Ja, we gaan omhoog. Even naar beneden.
1: Oei. Nou, we gaan een feestje bouwen. We hebben er zin in. Leemster Visserijdagen staan voor de deur.
0: Ja, die worden gehouden op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni. Tijdens het evenement staan maritieme geschiedenis van Lemmer centraal. En op vrijdag arriveren sleepboten in het binnenhaven. Zijn er afvaarten met de LE50. En ook lopen de Leemster viswieven door het centrum. Gezellig. Om 6 uur dan wordt er een jeugdviswedstrijd gehouden bij het Viskermannetje. Onder leiding van Jan van der Werf. Zaterdag dan zijn er opnieuw sleepboten in de binnenhaven aanwezig. Daarnaast treden het Shantikoor de Hedammers op. En dat is ook een meer aantal tientjes natuurlijk. Bezoekers kunnen een outletmarkt bezoeken, straattheater bekijken, genieten van live muziek op terrassen en bij horecagelegenheden. Zondag, dan staat het teken van het muziek in het centrum en een koopzondag waarbij veel winkels open zijn. Ben je nou benieuwd naar het hele programma, dan kan je op de Facebookpagina kijken van de Leemster Visserijdagen.
1: Ja. Hij moet nog gepubliceerd worden.
0: Oh, nou, dan even.
1: Maar het zal waarschijnlijk weer vers van de pers van de vak zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Gaan we door naar Woudsend. Daar hebben ze komend weekend het Woudsender Weekend. Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni. In het centrum van Woudsend bij Loswal. En het feestweekend biedt dan ook 3 dagen mooi wat vertier. Vrijdag begint met het kinderontbijt om 8 uur. Daarna het kinderprogramma om 3 uur. En om 7 uur is er een pubquiz. De avond die wordt afgesloten met een optreden van Jelle B. en de Meesters. Dat begint om 8:30. Duurt tot de klok van 1. Nou, mooi avondje. Dan de zaterdag vanaf 9 uur heel Woudsend in beweging. Dat staat op het programma inclusief ontbijt voor deelnemers van 60 jaar en ouder. En om 2:30 dan begint er een 6-kamp voor deelnemers vanaf 12 jaar. Is dat en in de middag verzorgt Herman van Doren een matinee. Dan zaterdagavond vanaf 9 uur dan treedt de band PPM op. En zondag begint met een kerkdienst om 11 uur. En daarna volgt er bingo om 2:30.
0: Wow.
1: Ja, en het weekend wordt dan afgesloten met de matinee van Bertus Sippa vanaf 3:30. Heerlijk programma.
0: Ja,
1: vol. Vol programma.
0: Zou het weer ook mooi zijn?
1: Dat weet jij beter dan ik. Nou, dat moet jij ook nog uitzoeken. Maar daar heb je toch 9:30 de tijd voor. 9:30 strak. Het weerbericht van Erik de Boer. Eerst Meatloaf en Cher. That ring the full off.

0: Lou Rawls en Diana Reeves en Fine Brown Frame.
1: Radio Spallenburg, weerbericht.
0: Bijna 9:30. Het weerbericht krijg je van Erik de Boer.
2: Ja.
0: En ik moet nog wel eventjes de lucht drukken in Ballenkop zoeken.
2: Oh, nou, succes. Ja. Maandagochtend is er vrij veel hoge bewolking waar af en toe wat zon doorheen kan schijnen. Het blijft nog een tijd droog. Op veel plaatsen wordt het warm met 22 of 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan nog een graadje warmer worden. Er staat een matige zuidenwind. In het westen stijgt het in de eerste helft van de middag de kans op een bui. En later in de middag zullen ook deze in Friesland gaan arriveren. De wind die draait dan naar het zuidwesten en wordt langs de meren vrij krachtig. Aan het einde van de middag en aan het begin van de avond trekkende buien oostwaarts. In de nacht naar dinsdag verdwijnen de meeste buien in het oosten. Er zijn dan droge perioden met opklaringen en lokale buien. Ook dinsdag is het wisselvallig weer. Er zijn stapelwolken en van tijd tot tijd vele opklaringen. Er komen enkele buien voor en het aantal buien neemt in de middag toe. En daarbij is er kans op een klap onweer. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. En met een middagtemperatuur van 16 of 17 graden is het koel voor de tijd van het jaar. En in combinatie met de buien en de wind zou je niet zeggen dat het nu juni is. De dag daarna blijft het vooral wisselvallig met de regelmatig buien. Zo nu dan breekt de zon nog even door. Maar vooral in het midden en op de dag zijn er vrij veel stapelwolken. Met 16 tot 19 graden blijft het koel. Gemiddeld wordt het midden juni 18 tot 22 graden. In het weekend zijn er minder buien en dan kan de temperatuur een paar graden gaan stijgen.
0: 1020 is de luchtdruk.
2: Had ik nou echt niet gemist.
0: Zometeen in de afslag maandag.
2: Gaan we het hebben over de musical Le Monster. Die vertelt over haar angst en de menselijkheid. Oldtimers die staan centraal bij Vroom Nieuwstalen in Joure. Henk Kuiper die verzorgt een hele Lazy Sunday afternoon in Balk. En een lezing belicht 125 jaar tramlijn tussen Joure en Lemmer. En we hebben nog een avondvierdaagse.
0: Nou, wat een feest. Dikke playlist komt er ook aan. Zometeen Welly Tex, Miss Wonderful. Die hoor je naar deze van Cool and the Gang. Dit is Get Down On It. Oh, what's he going?

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: maar ga nog niet goodbye zeggen, want het is nog geen 10 uur. Maroon 5 hoorde je en This Love. Goed. Tijd voor de evenementen. De digitale postduif is weer in de ronde gevlogen. Die kun je bereiken op info@radiospannenburg.nl. Dan kun je evenementen insturen. Dat is weer massaal gedaan.
1: We beginnen met de leerlingen van Theater en Musical School Los. Die brengen op 13 en 14 juni de musical Le Monde ter stilte voor de storm op de planken in de Heerenvonden in Lemmer. De voorstelling speelt zich af in Parijs 1910, waar een hevige regen van de overstromingen zorgt voor onrust. En tegelijkertijd gaan geruchten rond over een monster dat door de stad zou dwalen. Het verhaal gaat om angst, waarheid, menselijkheid. De première die vindt plaats op zaterdag 13 juni. Zaal opent om 7 uur 's avonds. Optreden, of de voorstelling die duurt van 9:30 tot 10, dat is inclusief pauze. Zondag 14 juni, daar volgt de matinee-voorstelling. Zag het op om 14:30 en de voorstelling duurt van 3 tot 17:30. Na afloop van beide voorstellingen worden de musicaltitels voor seizoen 2026-2027 bekendgemaakt. Kaarten zijn verkrijgbaar via Toornhoes.
0: Zaterdag 13 juni, dan vindt in de Midstraat in Jouren de derde editie van Vroom Nieuw Stijl plaats. Het evenement staat in het teken van allemaal klassieke voertuigen, veel pk's en het is allemaal gratis toegankelijk. Want het is gewoon in de open lucht. Tijdens het evenement zijn er ook oldtimer-auto's, vrachtwagens, motoren, brommers en trekkers te zien.
1: Trekker.
0: Maar er is geen trekker. Dat hebben ze niet. Wel is er ook nog een markt en live muziek, mits het weer een beetje mee zit. Voor brommerliefhebbers wordt er een rondrit van zo'n 55 kilometer georganiseerd. Als je daar aan meedoet, dan verzamel je om 9:30 bij het Mekje. En na afloop keer je dan terug in de Midstraat in de middag. Ook voor oldtimers is er een rondrit gepland. Dan verzamel je om 9:30 bij het Haske aan de Vegelinsweg. En die rit vertrekt om 10:00. Kun je ze uitzwaaien?
1: Ja, leuk. Paviljoen restaurant Badmeester Keimpje in Balk die organiseert op zondag 14 juni een nieuwe editie van Lazy Sunday Afternoon. Tussen 6:30 verzorgt troubadour Henk Kuiper een optreden. Hij brengt muziek uit uiteenlopende genres. Denk aan blues, folk, country en pop. En daarbij komen nummers van artiesten zoals Bob Dylan, Neil Young, Johnny Cash, Cat Stevens, The Eagles, Simon & Garfunkel, Elvis Presley, Ed Sheeran, Jason Mraz, Robbie Williams en Danny Vera voorbij.
0: Oh ja. Uitgebreid repertoire.
1: Zeker.
0: Gaan we naar de bibliotheek van Lemmer. Donderdag dan wordt daar een lezing gehouden over de geschiedenis van de voormalige tramlijn die tussen Jouren en Lemmer lag. Nou, aanleiding is het 125-jarig jubileum van de opening van de lijn. De spoorverbinding vormde destijds een belangrijke schakel tussen het Friese tramnet en Amsterdam via een aansluitende bootverbinding. Spreker Frank Hemkes die gaat in op zowel de periode waarin de Nederlandse tramwegmaatschappij, de NTM, reizigers en goederen vervoerde, als de periode waarin de Nederlandse spoorwegen alleen het goederenvervoer verzorgden. En tijdens de avond worden niet eerder gepubliceerde foto's vertoond. Ook zijn enkele minuten historisch filmbeeld uit de jaren 30 en 40 te zien. En kun je kijken naar uniformen, kniptangen en modellen van de NTM. Die worden namelijk dan tentoongesteld. De lezing die is dus donderdag in de bibliotheek van Lemmer. Om 7 uur begint dat. 3,50 als je lid bent van de bibliotheek. Anders betaal je €5. En wil je kaarten, dan moet je naar de website van de bibliotheek. Maar in Veen, dat is bmf.nl.
1: En van 9 tot en met 12 juni wordt in Jouren de avondvierdaagse gehouden. De deelname kosten €6,50 per persoon. Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij de Primera in Jouren. Maar inschrijven kan ook op de wandelavonden zelf bij de startlocatie in de Stuit. Dit jaar zijn de starttijden wel aangepast. Deelnemers aan de 10 kilometer die vertrekken om 6:15. De wandelaars van de 5 kilometer starten om 6:30. Alle deelnemende kinderen ontvangen een gratis zwemkaartje van Swimfun. En dat wordt samen met een medaille uitgereikt. Nou, hartstikke leuk!
0: Het is 9:45 en dat betekent dat het leukste kwartier van de Nederlandse radio gaat beginnen.
1: Zeker.
0: Heerlijk. Uitsmijter en bonusmateriaal. We hebben het zorgvuldig en met liefde voor je uitgezocht. Je hoort het binnen nu in een kwartier. Tot die tijd muziek van The Sweet. Dit is Funny.

0: Piero, Piera. En Move Your Feet hoorde je van Junior Senior.
1: Oh ja, die hadden we ook nog, ja.
0: Ja, we houden de playlist goed bij.
1: Heel goed.
0: Wij gaan naar het stichtelijk woord. Hier is Erik de Boer.
1: Heb je nou zelf een tip voor dit programma? Kun je ze mailen info@radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dat is dat een enorme...
2: Schande! Het is een schande... .nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Daar kun je tot 4 weken inderdaad op terugluisteren. En anders iedere maandag tussen 8 en 10 op Radio Spannenburg. Himself. En download de app.
0: Download de app voor Android en iOS. Hij is gratis. En je hebt altijd de laatste nieuwsartikelen en de leukste video's.
1: Lekker!
0: Ja, onder andere waren we bij het historisch kijkfeest afgelopen weekend in Sloten.
1: Leuk.
0: Kanongebulder en zwaardgevechten.
1: Leuk.
0: Gaan we naar de uitsmijter en bonusmateriaal. Uitsmijter, 1 keer in de zoveel tijd, dan mag het. Anneke Grunlo.
1: Grunlo, ja, daar is ze weer.
0: Zeker. Nou, dat is lang geleden.
1: Ja, zeker.
0: Het is heel lang geleden. Ja. En dan is natuurlijk Brandend Zand de eerste die in je opkomt. Ja, dus die gaan we lekker niet doen.
1: Nee, die hebben we al een keer gedaan.
0: Nee. Welke het wel is, dat hoor je zo meteen. Ik moet ook nog even zeggen dat na 10 uur er hele goede muziek op Radio Spannenburg is. Dus blijf met je jatten van de radio af. En het bonusmateriaal is van de Meijerhofne. Hoe die rood-wijs-rode polka schrit.
1: Ja, jawohl.
0: En welke is het nou van Anneke Grunlo? Het is Paradiso.
1: Ja.
0: Inhaken is meemaken.
1: Ja. En wij zijn er volgende week weer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton kook op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

lijsten naar uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nijsreportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo kook op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten kook in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit dien regio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt naar de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.